0: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8. Noord-Overijssel 106.6. En online via wijzijndno.nl.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Dit weekend gingen duizenden mensen de straat op in het Turkse district Üsküdar om te protesteren tegen de arrestatie van burgemeester Sinem Dedatis. Zij werd in juli opgepakt op verdenking van corruptie. De oppositiepartij Yeni Parti spreekt van politieke vervolging. Na de stemrondes won uiteindelijk de kandidaat van de AK-partij de positie van waarnemend burgemeester. 13 betrokkenen van het busongeluk in Zwitserland zijn teruggekeerd naar Nederland. Dat meldt de alarmcentrale Eurocross. Zaterdagochtend vertrok een bus met 8 personen, waaronder 4 die niet in de bus zaten tijdens het ongeluk. Vandaag reizen nog zeker 5 mensen terug. Er liggen nog 11 gewonden in het ziekenhuis. In Rotterdam is een man op een fatbike overleden na een aanhouding door de politie in Rotterdam-Zuid. Na een achtervolging werd hij staande gehouden omdat hij zich niet kon legitimeren. De man werd onwel en reanimatie hielp niet. De Rijksrecherche onderzoekt het incident aan de Vaardenkamp zoals gebruikelijk bij dit soort gevallen. Op vrijdag ontspoorde een trein in Noord-Frankrijk tussen Rouen en Cannes, waarbij 44 mensen gewond raakten. Aanklager Sébastien Gallois meldde zaterdagavond dat er geen aanwijzingen zijn voor opzet of sabotage. Een stuk van een andere spoorstaaf lag op een van de rails, maar de oorzaak blijft nog onduidelijk. En tot zover het nieuws. Vanochtend is het hardnekkig, nevelig of laaghangende bewolking, al verdwijnt die wel weer snel. Vervolgens wisselen zonnige perioden en wolkenvelden elkaar af. De temperatuur stijgt naar zo'n 16 graden.
0: Wij zijn DNO. Met nu voor Noord-Overijssel rondstop

Hartelijk welkom luisteraars bij een uur instrumentale gewijde muziek. Fijn dat u luistert en op onze zender hebt afgestemd. Ook deze keer hebben we weer bekende liederen voor u uitgezocht. Mijn naam is Bert Michelsen. We gaan dit uur beginnen met de organist Jaco van der Weert. Hij gaat voor ons het programma openen met een eigen koraalbewerking over Psalm 19.

Onze uur werd geopend door de organist Jaco van der Weert en hij speelde voor ons Psalm 19. De organist Theo Griekspoor gaat verder met een orgelbespeling vanuit de Nederlandse Hervormde Kerk in Hasselt. Theo Griekspoor gaat voor ons het Rudolf Knol orgel bespelen van en van zijn hand hoort u Loof de Koning, heel mijn wezen.

Jorgenis Theo Griekspoor speelde voor ons Loof de Koning Heel Mijn Wezen. We gaan verder met meerdere instrumenten en voor u wordt uitgevoerd het lied Vol van uw licht.

U hoorde het lied Vol van uw licht en ja, dat was goed. En dat werd uitgevoerd door Dubse Fries Orgel, Henry Wester en Marimba, Henk-Jan Drost en Stefan Koppelaar trompet, Ilse van der Steen viool en Marco den Toom synthesizer. Het Kwelhorst-orgel van de Sint-Nicolaaskerk in Elburg zal bespeeld worden door de organist Henk van der Maten. Henk van der Maten speelt voor ons Leid mij, Heer, o machtig heiland.

Leid mij, Heer, o machtig heiland, dat werd uitgevoerd door de organist Henk van der Maten. Het hintsorgel van de Martinikerk in Bolsward zal door de organist Kees de Bruin worden bespeeld. Kees de Bruin speelt een eigen bewerking over Heer, uw licht en uw liefde schijnen.

De organist Kees de Bruin speelde een eigen bewerking over Heer, uw licht en uw liefde schijnen. We gaan verder met Leon Koppelman panfluit en Roelof Mulder orgel. En samen gaan ze voor ons uitvoeren Psalm 122.

Psalm 122 werd uitgevoerd door Roelof Mulder Orgel en Leon Koppelman Panfluit. De organist Gerwin van der Plaats gaat voor ons het koor Rijlorgel bespelen van de Bovenkerk in Kampen. En Gerwin van der Plaats speelt een eigen bewerking over Ik zag een nieuwe hemel zich verheffen.

0: uit zondag. Wij zijn TNO. Met muziek, nieuws en achtergronden dicht bij de bron. TNO.
1: Ja, dat was de bijdrage van dominee Josianne Luten uit Zuidwolde. Als u wilt reageren, kan dat. We hebben een mailadres bij Ronduit Zondag en dat is info@dnomedia.nl. info@dnomedia.nl. Daar kunt u trouwens al uw vragen kwijt of opmerkingen of muziek aanvragen, noem maar op. Het adres staat vrij voor al uw vragen en opmerkingen. info@dnomedia.nl. Dit is Ronduit Zondag van DNO Radio. Dat doen we iedere zondag tussen 10 en 12 uur. Rechtstreeks vanuit de studio in Zuidwolde. 1971, een grote hit voor Dan McLean.

Prachtig blijft het. Don McLean uit 1971 was het. Ik kreeg een berichtje binnen dat op donderdag 17 september... is er een Israël-manifestatie op de Dam van Amsterdam. Er gaat een bus vanuit Staphorst. En dus wordt gestart op het Marktplein. En die gaat dan naar Amsterdam toe. De kosten zullen ongeveer €32 bedragen. Als je mee wilt, dan kun je je opgeven via jw.vanarnhem@zolcom.nl. Mocht je het adres niet zo gauw worden, mail het maar naar ons toe naar de info@dno-media. En dan komt het prima in orde. Dan geven wij dat adres door. Maar 17 september dus is er een grote Israël-manifestatie op de Dam. Volgens mij is die ieder jaar. En een bus gaat er vanuit Staphorst, vanaf het Marktplein. En dan kun je opstappen. Maar de kosten zijn ongeveer €32. Maar je moet je wel even opgeven. Dan neem ik dat ook maar even het bericht mee van muziek in de Mariakerk. Samen onderweg vertolkt op eigen wijze Nederlandstalige kleinkunstrepertoire. Bekende en minder bekende liedjes met een verhaal. Die de toehoorden meenemen naar de melancholie, naar hoop en verwachting. In het programma van 20 september bezingen zij de verschillende fases van de menselijke levensloop. Hun stemmen en instrumenten zorgen voor een afwisselend en kleurrijk samenspel. En die mensen zijn Ellen Rustige, zang gitaar, Adrie van Loon, zang en mondharmonica, George Holleboom, zang en gitaar, en op cello Tjalle Rens Galema. Dat is dus 20 september in de Mariakerk in Ruinen. Ik had het al gezegd aan het begin van het programma dat er een kerkdienst was in de ontmoetingskerk over op adem komen, rust, en om daar eens bij stil te staan. En om die ruimte te geven om even stil te worden en na te denken. We hadden zo'n mooie liederen. Het laatste stuk tot aan het nieuws, dat is ook zo'n stuk. Het is Spiegel im Spiegel van de bekende Finse componist Arvo Pärt. Het komt uit 1978. We kiezen voor een hele mooie opname van Leonard Rotschek op cello en Herbert Tjoeg op piano.

0: Dat was hem, die mooie opname van Arvo Pärt. De componist Spiegel im Spiegel heeft het gecomponeerd in 1978. We gaan richting het nieuws van 11 uur bij DNO Radio.
1: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8. Noord-Overijssel 106.6. En online via wijzijndno.nl.
2: 11. Ik ben Frank van de Klucht. Dit is het nieuws. Nederland had deze zomer relatief weinig muggenoverlast door extreme droogte en hoge temperaturen, volgens onderzoekers van Wageningen Universiteit. De muggenoverlastindex lag 16% lager dan het gemiddelde over 2020 tot 2025 op basis van meldingen via muggenradar.nl. Door de warme, droge zomers waren veel minder broedplaatsen met stilstaand water, zoals plantenpotten en emmers. Het passagiersschip Figro Transport 8 raakte vermist in de Javazee tijdens een reis van Surabaya naar Banjarmasin, een afstand van 500 kilometer. Van de 243 opvarenden zijn 103 geëvacueerd en één persoon dood aangetroffen. De reddingsdienst zoekt nog naar 140 vermisten. Het schip had te kampen met slechte weersomstandigheden. Oekraïne verwacht dat de vredesonderhandelingen met Rusland volgende maand in oktober worden hervat onder Amerikaanse bemiddeling van stafchef Kirilo Budanov van president Zelensky. Hij bevestigt overleg zonder precieze datum of locatie te noemen. Kremlin-woordvoerder Dmitri Peskov zegt dat het moeilijk is het succes te voorspellen, aangezien de situatie voor Oekraïne keer op keer verslechtert. Dit weekend gingen duizenden mensen de straat op in het Turkse district Üsküdar om te protesteren tegen de arrestatie van burgemeester Sinem Dedatis. Zij werd in juli opgepakt op verdenking van corruptie. De oppositiepartij Yeni Parti spreekt van politieke vervolging. Na de stemrondes won uiteindelijk de kandidaat van de AK-partij de positie van waarnemend burgemeester. En tot zover het nieuws. Vanmiddag wisselen wolkenvelden en zonnige perioden elkaar af. Het noorden houdt te maken met overheersende bewolking. Lokaal kan daar een buitje vangen. Lokaal kan daar een buitje vallen. En het wordt zo'n 19 tot 20 graden.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag, ook zonder diploma.
5: Oma had vroeger geen ingrediëntenlijst van 3 meter. Ze vertrouwde op de kracht van de natuur. Mijncbd.com doet hetzelfde. Kwalitatief hennepextract en biologische draagolie. Geen poespas, geen ingewikkelde ingrediënten. CBD-olie zoals het bedoeld is. Kijk op mijncbd.com.
6: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van 3 bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cosi tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
7: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl. Al vanaf 30 paar te bestellen.
8: Wil jij je privéadres niet langer openbaar maken, maar wel professioneel voor de dag komen? Huur dan al een zakelijk postadres vanaf €9,95 per maand. Of kies voor een compleet bedrijfsadres voor slechts €19,95 per maand. Inclusief digitaal gescande post en maandelijks opzegbaar. Regel het vandaag nog eenvoudig via mijnbedrijfsadres.nl.
1: Zuidwest-Drenthe, ronduit zondag.

We begonnen dit uur met het overbekende adagio gedeeld uit het klarinetconcert van Mozart. In de uitvoering van het English Chamber Orchestra en op klarinet Joan Enric Leluna. Prachtige muziek blijft het. Ja, vandaag in de tweede uur ook muziek, maar ook informatie. Want, er is genoeg te doen. Want het is nog steeds Open Monumentendag in onze regio. Ook vandaag openen oude panden, kerken en musea in heel Drenthe en Overijssel gratis hun deuren. Je kunt er boeiende rondleidingen volgen, kunt archeologische vondsten laten beoordelen of wandelt langs lokale boeken- en rommelmarkten. Dus volop te doen. En in ieder dorp is er wel iets open om het nog te bewonderen. Open Monumentendag. Straks nog meer nieuws dus in dit programma. Ja, we gaan luisteren naar Homeward Bound. Dat is ooit gecomponeerd door Martha Keane Thompson. Nu in de uitvoering van de bariton Bryn Terfel. Hij mag Sir voor zijn naam zeggen, want hij is ooit geridderd door Queen Elizabeth. En dan heb je grote verdiensten voor het Verenigd Koninkrijk gedaan. En dat heeft hij ook voor de muziek. De bariton Bryn Terfel met Homeward Bound.

Ja, er is vandaag ook weer wat zaken te doen in onze regio. Zo kun je vandaag in Ruinen terecht om te kijken hoe ruiters strijden op het terrein van de Vrederuiters om de titel Grote Prijs van Ruinen. En dat vind je aan de Kloosterstraat nummer 5. Dit gratis toegankelijke spektakel biedt het hele weekend springrubrieken en een gezellige lokale verlotingsactie. Dus paardensport in Ruinen vandaag. Ook in de wijk kun je terecht weer voor het Smaakmakersfestival. Het zijn er al een aantal keren geweest, maar ieder jaar trekt het weer heel veel mensen die daar gezellig komen kijken, luisteren naar muziek, hapje, drankje, genieten en samen met elkaar zijn. En dat is ook prachtig. En dat is ook die sfeer van Smaakmakers. En ook vandaag is het nog aan de Commissieweg in de wijk. Het is gratis toegankelijk. En ja, het vormt het hele weekend. De ideale borrelplank staat hier vol uiteenlopende foodtrucks, live muziek en lokale artiesten. Vandaag nog in de wijk. Een mooi evenement. Dan gaan we even de week in. We kregen binnen uit Staphorst dat er op vrijdag 18 september... dan organiseert Natuurbeschermingsvereniging een avond voor jeugd en iedereen die belangstelling heeft, want valkenier Martin Bank komt vertellen over zijn werk. Valkenier is een eeuwenoude ambacht die sinds 2010 op de UNESCO-lijst voor immaterieel cultureel erfgoed staat. Sinds eind jaren 90 is Martin nauw betrokken bij de valkerij. In 2002 is hij zelf professioneel valkenier geworden en heeft hij talloze uren doorgebracht met het trainen en verzorgen van deze majestueuze vogels. De dieren worden ook ingezet als ecologische bestrijding van plaagdieren. Martin deelt zijn liefde voor de natuur en de valkerij met een breed publiek. Nou, je kunt hem ontmoeten en de passie proeven voor het ambacht en het respect voor het dier in elk detail. Om 6:30 start de avond aan de Zwarte Waterkloosterweg nummer 1. Iedereen is natuurlijk welkom, toegang is gratis, maar een gift wordt natuurlijk op prijs gesteld. Blijven we even bij vrijdag 18 september. Dan staat in het Oldenkarken in Echten de soep weer klaar. Voor jong en oud, gewoon voor iedereen die tijd, zin heeft in een heerlijke kop soep en een praatje. Om 12:30 middags, dan staat de soep op tafel. Wees welkom. Nou, het lijkt me ontzettend gezellig. Ik heb al even genoemd muziek in de Mariakerk op het programma van 20 september. Dan komt het ensemble Samen onderweg en die vertolkt op eigen wijze Nederlandstalig kleinkunstrepertoire. Dan had ik nog één bericht binnengekregen en dat is... Oh ja, ik moet nog wel even vertellen dat dan de kerk open is om 2:30 en ze starten 's middags om 3:00. Dat moet er nog wel even bij vermeld worden. Gaan we naar zaterdag 19 september. Dan wordt er een korte wandeling gehouden in het Voedselbostuiner in Reesdal. Gelegen in het Kastenbos op de grens van Drenthe en Overijssel. Het onderwerp is Voedselbos. De wandeling is onder leiding van Mirjam Vagel. Tijdens het lopen kunnen de mensen genieten van de natuur en dingen proeven. Het adres: te start om 10:00 de Kastenlaan 4 in Eijhorst. Parkeren aan de Kastenlaan, daar is denk ik genoeg ruimte. En deze wandeling is niet geschikt voor minder valide en bij storm gaat het niet door. Na afloop is er koffie, thee en wat lekkers. Meedoen is gratis voor volwassenen en kinderen en het is op eigen risico. Een vrijwillige bijdrage wordt dan wel op prijs gesteld. Nou, iedereen mag meewandelen. Tot zover het nieuws.

Het orkest van Harry van Over hoorde je in het nummer, het adagio gedeelte van de componist Tommaso Albononi. Het is DNO Radio op dit moment. We zitten live in de studio in Zuidwolde. En we maken ronduit zondag. En dat doen we ook iedere zondagmorgen tussen 10 en 12 uur. Fijn dat je luistert op dit moment. We gaan naar de componist Antonín Dvořák. Naar zijn nieuwe wereld, Going Home.

Ja, prachtig. Going Home, uitgebracht door de Zero Eight. Dat is een ensemble. En het was De Nieuwe Wereld van Antonin Dvorak. Ja, de volgende, dan moet ik toch even wat inleiden. Ik was afgelopen zaterdag 5 september bij de voorstelling Feeling Alright. Nummer 2 in het Bostheater in Ommen. Dat was een voorstelling van Matthijs van Niekerk en de Sven Hammond Band. Ze hadden 13 optredens in een soort zomertour maakten ze. En ze deden ook om aan in het Bostheater. Als u daar nooit eens geweest bent en u bent in de gelegenheid, fantastisch daar. Dus een prachtig theater in de open lucht. En een hele leuke sfeer is dat. En, maar zij was er ook. En dat is dus zeg maar een voorstelling. Vol jazz, soul, groove, sterke verhalen en gastartiesten. Zo moet je dat een beetje inkleden. En het thema is levenslust, levenskunst en lust for life. En dat hebben ze ook uitgestraald, want er komen ook gastartiesten bij. En die avond, die zaterdagavond in Ommen, waren daar onder andere Rien Scherzen van de Golden Earring. Hij speelde nog prachtig mee op zijn basgitaar met een paar nummers. Stef Bos was er, Nico Dijkshoorn en ook Treintje Oosterhuis. En Matthijs had ook al een tv-programma, 4 jaar lang. En deed hij Matthijs draait door. Hij had ook allerlei gasten, muzikale gasten, allerlei stijlen. Liet hij daar de revue passeren. Ik vond het altijd een heel mooi programma. En dan had hij ook in het theater Forever Young en die vrienden. Daar had hij een portret van gemaakt. En die had een heel mooi lied geschreven. En dat zong die avond Treintje Oosterhuis. Ik heb het even opgezocht. Ik denk, het is zo'n mooi lied. Past ook prima in Ronduit Zondag bij DRO Radio. Dus daar gaan we nu naar luisteren. Treintje Oosterhuis. En ze wordt begeleid op de gitaar door de zoon van Henny Vrienten. Sander Vrienten. Het gaat niet over.

Ja, Treintje Oosterhuis is prachtig gezongen. Het gaat niet over een nummer van Henny Vrinten. 5 september gezongen in het Bostheater in Ommen. En dan denk je, allemaal van deze soort liederen? Nee hoor. Er kwam ook een Duits snoepje voorbij, zoals Matthijs het noemde. Doe van Peter Maffay. En het hele theater, het publiek zong allemaal uit volle borst mee. Dus het was een hele gevarieerde muziekavond. We gaan luisteren naar het Stellenbosch University Choir en ze zingen The Circle of Life.

0: draai Mike en de Mechanics weg. Want anders komen we een beetje in tijdnood. Dan gaan we verder met basketbal. Rijn de Boer, die hebben verslag van de basketbal van gisteravond, als het goed is. Rijn.
1: Ja, de heren van Falcons die speelden vrijdagavond de eerste competitiewedstrijd van het seizoen in Nijverdal tegen Valley Bucketeers. Vorig jaar werd lijfsbehoud afgedwongen in de vierde divisie met de negende plaats. En dit jaar is het eerste doel lijfsbehoud. De start van de wedstrijd was goed van beide teams. Er werd vaak verdedigd. Falcons schoot uit de startblokken met een 0-5 voorsprong. Maar heel snel werd het ook alweer 7-6. Daarna werd het vooral stuivertje wisselen. Het was een zeer goed eerste kwart van beide teams. Eindstand eerste kwart 16-17 voor Falcons. En in de eerste twee minuten was het spelbeeld hetzelfde. En daarna kreeg de thuisploeg meer en meer de overhand in het duel. De Bucketeers bleven maar punten scoren. Met name uit omschakelmomenten. Daar waar de Falcons het maar niet echt lukte om te scoren. En zo werd het 33-22. En vlak voor rust konden Falcons nog iets terug doen. Zodat er een ruststand ontstond van 39-30. Vorig seizoen was het derde kwart vaak het kwart waarin de Falcons niet op hun best waren en daardoor ook vaak onnodig wedstrijden verloren. Ondanks de goede intenties en motiverende woorden van de coach tijdens de rust was de start van het derde kwart van de Falcons dramatisch. Het kwam achter met 66-42 de eindstand van het derde kwart. Thuisploeg merkte ook dat de wedstrijd wel gespeeld was en door een paar rakenscores van de Falcons begin van het vierde kwart en de wat beter georganiseerd. Ik slonk het verschil toch weer tot binnen de 20 punten. En toch was het de thuisploeg die na 3 minuten weer wat betreft scores de overhand kreeg. Uiteindelijk was het 85-62 voor de Bucketeers. Toch zijn er genoeg leerpunten die meegenomen kunnen worden naar de volgende wedstrijd. De zaterdag spelen de Falcons hun eerste thuiswedstrijd van het nieuwe seizoen. Om 8:15 in de Valkenlaan. Sporthal in de Valkenlaan tegen Zak uit Zwolle.

0: De Hollies met Bus Stop. En dan hebben we contact weten te leggen met... even mijn koptelefoon niet schaden, dan hoor ik mezelf wat beter. Met Zainal Palmans. Spreek ik dat goed uit?
1: Zainal Palmans.
0: Zainal. Oké, okay, ja, van HDC, Hoogeveense Damclub.
1: Klopt.
0: Klopt. En jullie zijn afgelopen seizoen gepromoveerd naar de ereklasse. En dat is een serieus niveau volgens mij.
1: Ja, het hoogste niveau.
0: Zelfs.
1: Ja, de eredivisie van het voetbal, laat ik het ook maar zeggen.
0: Ja.
1: En afgelopen jaar gepromoveerd vanuit de hoofdklasse. Echt met vlag en wimpel, alles gewonnen.
0: Oké.
1: Okay. En nu weer terug in de ereklasse. Het is voor ons niet heel onbekend, die klasse. Want we zitten toch altijd of ereklasse of hoofdklasse.
0: Beetje aan het heen en weer pendelen, zeg maar.
1: Ja, klopt. En dat is wel herkenbaar voor ons team. Omdat we best wel een jong team hebben. Veel jongeren, veel jeugd. En talent. En in de ereklasse heb je natuurlijk teams met heel veel grootmeesters.
0: Ja.
1: En die hebben wij net weer niet.
0: Nee. En dat jonge talent, dat is allemaal Hoogeveen? Of komen die van elders weg ook?
1: Wij merendeels uit Hoogeveen. Af en toe van een andere club. Maar we hebben in Hoogeveen een hele mooie, een goede jeugdopleiding. En proberen ook gewoon met eigen jeugd eigenlijk het eerste team te versterken.
0: Ja. En met die versterkingen zijn jullie er wel op vooruit gegaan, zeg maar.
1: Ja, want de jeugd wordt alsmaar sterker. Meer ervaring, wordt ook ouder. Dus ik denk dat wij behoorlijk sterk... en ook verrassend uit hoek kunnen komen. Ook tegen de gerenommeerde teams.
0: Oké, nou dat is altijd interessant.
1: Yeah.
0: Jullie onderlinge competitie die is van start gegaan. Wat houdt dat precies in?
1: Ja, we hebben weer, zijn weer op de maandagavond hebben weer de clubavond. Dus het damseizoen begint altijd een beetje begin september.
0: Ja. Yeah.
1: En dat duurt tot met mei, juni. En,
0: dus best wel een lang seizoen dus.
1: Ja, precies. En elke maandag hebben we op de club in het knooppunt bij de Jan Dekkerstraat hebben we onze onderlinge competitie. Okay. Dus er wordt weer vrolijk weer gedampt.
0: Ja, dan worden de talenten er weer uit gehengeld, zullen we maar zeggen.
1: Ja, dat is wel de bedoeling.
0: Ja. Als jullie competitie spelen, wat voor dagen spelen jullie?
1: Ja, we spelen op de zaterdagen en dat is over het algemeen één keer in de twee weken. En dat wordt dan in het knooppunt wordt dat gespeeld. Het gaat om en om, dus uit en thuis.
0: Ja.
1: Dus het kan ook zijn dat wij helemaal naar Gouda moeten. Dus het zijn behoorlijke afstanden hoor, omdat je door het hele land...
0: Ja, dat is het nadeel als je hoog speelt natuurlijk.
1: Ja, dat is
0: een nadeel. Oké, en ik had ook iets gelezen dat jullie ook iets van een bekertoernooi hebben. Hoe moet ik dat zien?
1: Ja, we hebben ook ook een bekercompetitie en dat is eigenlijk een knock-out systeem. Ter afwisseling van onderlinge competitie wordt dan zo'n beker gehouden. En het is hartstikke leuk. Het is weer een traditionele bekercompetitie. Dus degene die... De minste rating heeft, die heeft dan genoeg aan remise om dan door te gaan.
0: Oké, en dan speel je alleen maar tegen teams uit jullie eigen klasse of ook uit lagere klasses?
1: Nee, dat is alleen op de club, dus gewoon individueel.
0: Oké.
1: Ja.
0: Dus dat is op zich...
1: Alleen de nationale competitie is met teams.
0: Oké. En dat bekertoernooi, dat is allemaal individueel dus?
1: Ja, dat vindt allemaal plaats op de club.
0: Oké, nou dat is hartstikke mooi. We gaan het in de gaten houden voor wat jullie presteren gaat zijn dit seizoen. Want jullie zijn pas begonnen. Jullie zijn net begonnen. Voor mij viel de lijn heel even weg.
1: Nee, het zal spannend zijn. We moeten echt aan de bak. En we beginnen aanstaande zaterdag met een uitwedstrijd tegen Wageningen.
0: Oké.
1: En die hebben drie wereldkampioenen in het team, dus
0: daar kun je een aardige klui van hebben, ja.
1: Ja, zeker.
0: Ja. Nou, dan gaan we jullie in ieder geval proberen zondag weer te contacten en kijken hoe dat afgelopen is voor jullie.
1: Ja, helemaal leuk. Bedankt.
0: Ja, graag gedaan en fijne middag nog.
1: Komt goed. Doei.
0: Hey, dag. Dat was... ik heb een verkeerde muis bij de hand. Dat was Jainal Palmans van HDC Hockey... of Hoogeveen Dam Club. Hoogeveense Dam Club, ja. Dat, nou, je hoort het al, we zijn de klok van 5 aan het naderen. Het einde van deze zondagmiddag marathon met een beetje horten en stoten. Maar goed, we komen er wel. En als ik op mijn scherm kijk, zie ik PEC Zwolle Feyenoord. En daar schijnt de zon. Dat is de hemelsbreed niet zo gek ver weg. Maar hier is het nog strak bewolkt. En ik zie her en der een heel klein plukje blauw tussen de wolken door. Misschien dat we de zon nog even kunnen zien vanmiddag. Ik zou zeggen, maak er nog een mooie zondag van. En tot volgende week. Zaterdag zijn we er weer met Sport Lokaal.

0: is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8, Noord-Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De Franse president Emmanuel Macron bezoekt komende week met Canadese premier Mark Carney de overzeese gemeenschap Champierre en Miquelon om aandacht te vragen voor soevereiniteit. De leiders willen samenwerken om onafhankelijk te kunnen handelen in een wereld van geopolitieke spanningen. Het bezoek volgt na uitspraken van Donald Trump die het gebied samen met Canada en andere gebieden bij de VS willen trekken. Extinction Rebellion blokkeerde vanmiddag opnieuw de A12 in Den Haag bij het Malieveld via het Zebrapad. De niet aangekondigde demonstratie vroeg aandacht voor het klimaat en stoppen van fossiele subsidies. De burgemeester gaf na 1:30 de aanwijzing tot beëindiging. 2 weken geleden werden 53 activisten aangehouden bij vergelijkbare blokkades. De Turkse politie heeft invallen gedaan bij LHBTQI-verenigingen en horecagelegenheden, waarbij minstens 50 leden werden opgepakt en websites geblokkeerd. De acties maken deel uit van Erdogans decennium voor het gezin en richten zich op oudste belangenorganisatie KOSGL. Het ministerie onderzoekt 162 verdachten, 9 organisaties en 13 bedrijven in 15 provincies voor onder meer prostitutie en obsceniteit. Chinese concurrentie op de Europese markt neemt toe van kleding tot batterijen. 83% van de Duitse industriebedrijven voelt meer druk. Nederland, Frankrijk en andere landen riepen de EU op steviger op te treden na een Chinees recordhandelsoverschot van $1,2 biljoen. En tot zover het nieuws. Vanavond klaart het verder op en het blijft overal droog. Aanvankelijk hangen in het uiterste zuiden nog wel wolkenvelden, maar die verdwijnen plaatselijk voor heldere perioden. De temperatuur komt halverwege de avond uit op 13 graden in het noorden en 16 graden in het zuiden.
2: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
3: Je brein staat nooit stil. Denken, schakelen, doorgaan de hele dag door. Bonusan Creatine Neurosupport is er voor jou. Ultra zuivere creatine met magnesium. Dat draagt bij aan een heldere geest. Nu 10% korting op Creatine Neurosupport van Bonusan bij de online drogist. Er is er maar één.
4: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag, ook zonder diploma.
5: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
6: Mis jij ook de magie van de liveshows van Prince? Neon Velvets brengt de ultieme Prince Experience op 26 september in Club Dauphine Amsterdam. En 2 oktober, Theater in de Lucht, Rotterdam. Overschiet. Check nu de agenda en haal je tickets via www.neonvelvets.nl.
7: Wij zijn DNO.
0: Met nu voor Zuidwest-Drenthe
8: Vrouw und Munter.

0: De beste Deutsche Schlagers hoor je iedere zondagmiddag tot 6 uur met Roy Wemmenhoven.
1: En zo zijn we vanmiddag ook weer. Goedemiddag zeg. En hartelijk welkom in de show Froh und Munter. Zeg, wat hebben we vorige week genoten, hè? Heel wat mooie hits die voorbij kwamen. Vandaag wordt het weer zo'n uitzending. Jazeker, gegarandeerd. Ik ga terug naar de tijd 2023 met jou. En toen kwam Howard Carpendale uit met een nieuwe single. Waarom tanst u zo alleen? En daar ga ik straks de show mee starten. Dat leek me wel een goed idee. Ik heb heel wat andere artiesten in de wachtrij gezet. Ja, ze hebben het druk hier in die wachtkamer. Fantasy. Ik heb muziek van Melissa Nazenweg. Nicole Koenring. Deze ken ik niet. Arno Verano. Maar goed, vast gezellig. Dus al die grote artiesten, ze komen weer voorbij. Tussen 5 en 6 uur bij jou op de radio. Froh und Munter. Ook op deze zondag. Ik wens jou veel plezier. Viel Spaß met Howard Carpendale, waarmee we de show dus starten.

0: Waarom dansen we zo alleen? Wat een mooie opening van de show met deze Zuid-Afrikaan. Ja, van zo is het wel. Hij is daar geboren. Hij begon als topsporter, maar groeide uit tot een van de grootste muziekiconen van Duitsland. Ja, Howard Carpendale dus. Hij is inmiddels alweer 80 lentes jong. Eind jaren 60 brak hij door met een Beatle-cover. En om vervolgens decennia lang in de hitlijsten te domineren met de absolute slagerklassiekers. En die Beatle-cover, dat was gewoon opla di opla da. Ja, ik wist dat ook niet hoor. Ik las dat laatst eens. Ik dacht, goh, onmerkelijk. Maar goed, heel wat jaren later, hij staat nog steeds op de bühne dus. Ondanks een eerdere pauze, staat hij dus nog steeds altijd in uitverkochte arena's. Mooi is dat, hè? Hij bracht onlangs ook nog een gloednieuwe jubileumalbum, Zeitlos, uit. En nou, een man die inderdaad tijdloos ook blijkt. Je hoort hem hier dus bij de start van de show. Froh und Munter op jouw zondagmiddag. Met muziek straks van Nicole. Die neue alle muziek komt voorbij, Melissa Nazenberg. En heel wat andere artiesten.
1: Luister naar Froh und Munter tot 6 uur met Roy Wemmenhoven.

Sonja Liebing hoorde je in de nummer Sean Lang verliept. We gaan terug naar 2013. Toen kwam er een pracht van een album uit van Rudy. Dat is Rudy Giovanni. En dat album dat heette Lieder sind manchmal so schön. Een van die grote hits van dit album. En ja, die is heel veel keer ook gedraaid. Is Andrea. En Andrea hebben we eens even opgezocht. Klaargezet. En dan gaan we naar luisteren. Luister mee met Rudy Giovanni.

0: Ja, oh, spannend allemaal weer hoor. De liefde, dat kent geen grenzen, zeggen ze wel eens. En zo is het ook in dit nummer. Fantasy, Freddy en Martin met het nummer Das Taboe. Begin dit jaar uitgekomen. Waar gaat het eigenlijk over? Twee geliefden die ontmoeten elkaar in het geheim in een klein restaurant bij Kaaslicht. En eigenlijk alleen maar die Don Giovanni, dat is een subtiele verwijzing naar de eigenaar van een Italiaans restaurant, die weet van deze geheime relatie af. Ja, en dat is een mooi bruggetje naar het nummer wat we daarvoor hoorden. De Zuid-Italiaan uit het prachtige Tirol. Zuid-Tirol Giovanni, Rudy Giovanni met het nummer Andrea. Mooie nummers dus die we voorbij komen hier vandaag in de show. Al ruim 20 jaar bij op de radio. Vrouw ontmoeten. Al ruim 20 jaar op de radio, Vroon Moeter. Ik hoor het mij zelf zeggen. Ik ben daar trots op. Dankjewel voor het luisteren. Iedere zondag weer. En ik hoop dat ik nog heel wat mooie uitzendingen mag maken. Hier is erbij.
1: Vroon Moeter. Tot 6 uur met Roy Wemmenhoven.

Nicole hoorde je op de radio. Nicole Konring. En de seizoen Ich bin heute nach allein. Niet de Nicole zoals we die kennen van Ein bisschen Vrede uit het verleden. Nee, zeker niet. Er zijn meer hondjes die Vicky heten, zeg ik dan wel eens. Ja, zo is het toch. Nicole dus. Nicole weer op de radio. 2 jaar terug kwam ze met de nummer Ich bin heute nacht allein. Wat heb ik nog klaarstaan? Straks Melissa Nassenweng. De Dorfrocker komt voorbij. Beatrice Egeli. En eerst gaan we luisteren naar Andrea Berg. Liebe ist mehr.

Afkomstig van de laatst verschenen album van Beatrice Egli. Het album dat heet Hör nie auf damit 2.0. Hoorde je nummer Bas. En een lekkere Bas zit er zeker wel in. Bas hier zit op je zondagmiddag. Vrolijk moeten met muziek nog van de Dorfrocker. Melissa Nazenweng en Nathalie Holzner komt ook voorbij. We gaan verder met Melissa Nazenweng. Rosa Dynamit.

combinatie. Ja, gewoon de lederhozen met een sombrero erboven. Ja, hoe ziet dat eruit? Nou goed, kijk maar eens even een keer. Dorfrokken kwamen voorbij. Olé, olé, comio. Ja, lekker toch? Lekker op je zondagmiddag, omdat het gewoon kan.

Arno Verano. Ik had er nog nooit van gehoord. Een artiest die aan het opkomen is volgens mij, hoor. Ja, in 2024 kwam we met de nummer Voorbij is voorbij. En voorbij is het zeker van de show. Die zit er ook bijna weer op.

wel weer Arno Verano, dus ik zei het zojuist al. Hij zong het laatste liedje van vandaag. Deze zondag bij Vrouw Ontmoeter. En ik hoop dat jij weer genoten hebt. Ik wel in ieder geval. Het was weer een heerlijk uurtje toch. Met heel wat slagerhits die weer voorbij kwamen. Uit de Alpenlanden, zoals ik altijd mooi zeg. En zo is het veelal ook wel. Volgende week zondag tussen 5 en 6. Ja, nou, dan ben ik er gewoon weer. Ja, of er moet echt wat bijzonders tussen komen. Ik ga er niet van uit. Maar zo heb ik het al ruim 20 jaar volgehouden. Om Vrouw Ontmoeter te presenteren. Iedere zondag dus weer. Oh, de feesten en de jaren vliegen voorbij. Maar goed, heerlijk is het. Wij zijn dno.nl. Daar kun je altijd op een rustig moment deze uitzending of andere uitzendingen van collega's terugluisteren. En dat is gewoon 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Dus heb je het ontzettend leuk gevonden of een stukje gemist. Of je hebt zoiets van, hey, maar dat liedje wil ik nog een keer luisteren. Ja, dat kan dus. Wij zijn dno.nl. Mijn naam is Roy Wemmenhoven. Nogmaals dank. Ik wens je een mooie avond. Tot volgende week.

0: Een nieuwe fiets kopen? Dat doe je niet iedere dag. Kies daarom voor een persoonlijke benadering, vakkennis en kwaliteitsmerken. Kies voor Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Altijd volop keuze uit de nieuwe collectie fietsen en kinderfietsen. Wist u dat u ook een fiets bij ons kunt leasen? En dat wij dé Koga-specialist zijn? Kom proefrijden bij Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Of kijk op vanderlaantweewielers.nl.
1: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8. Noord-Overijssel 106.6.
2: Ik ben Frank van der Lucht. Dit is het nieuws. Het dodental bij het veerbootongeluk in Indonesië is opgelopen tot zeker 6 doden met meer dan 120 vermiste opvarenden. Ruim 100 mensen werden gered. De Virgo Transport 8 verloor zondagochtend radiocontact met de autoriteiten op 150 kilometer van Banjarmasin tijdens een ruwe omstandigheden op zee. De veerboot met 243 opvarenden reisde van Surabaya op Java naar Banjarmasin op Borneo. De Franse president Emmanuel Macron bezoekt komende week met Canadese premier Mark Carney de overzeese gemeenschap Saint-Pierre en Miquelon om aandacht te vragen voor soevereiniteit. De leiders willen samenwerken om onafhankelijk te kunnen handelen in een wereld van geopolitieke spanningen. Het bezoek volgt na uitspraken van Donald Trump, die het gebied samen met Canada en andere gebieden bij de VS willen trekken. Extinction Rebellion blokkeerde vanmiddag opnieuw de A12 in Den Haag bij het Malieveld via het Zebrapad. De niet aangekondigde demonstratie vroeg aandacht voor het klimaat en stoppen van fossiele subsidies. De burgemeester gaf na 1:30 de aanwijzing tot beëindiging. 2 weken geleden werden 53 activisten aangehouden bij vergelijkbare blokkades. De Turkse politie heeft invallen gedaan bij LHBTQI-verenigingen en horecagelegenheden, waarbij minstens 50 leden werden opgepakt en websites geblokkeerd. De acties maken deel uit van Erdogans decennium voor het gezin en richten zich op oudste belangenorganisatie KOSGL. Het ministerie onderzoekt 162 verdachten, 9 organisaties en 13 bedrijven in 15 provincies voor onder meer prostitutie en obsceniteit. En tot zover het nieuws.
3: Vanavond is het in het zuiden bewolkt met af en toe motregen. De komende nacht ontstaat vooral landinwaarts dichte mist. Morgen lost hij geleidelijk op en wisselen zon en wolken elkaar af. Het wordt dan ongeveer 22 graden.
4: Oma had vroeger geen ingrediëntenlijst van 3 meter. Ze vertrouwde op de kracht van de natuur. Mijncbd.com doet hetzelfde. Kwalitatief hennepextract en biologische draagolie. Geen poespas, geen ingewikkelde ingrediënten. CBD-olie zoals het bedoeld is. Kijk op mijncbd.com.
5: Ga je op stedentrip, maar wil je TikTok-rijen vermijden? Ontdek de stad met de reisgidsen van Time to Momo. Vol routes en tips van locals. Verkrijgbaar in de boekhandel of op timetomomo.com.
6: Zie jij ook dat je advertentiebudget weglekt aan mensen buiten je regio? Met lokaaladverteren.nl sta je op premium sites als nu.nl, ad.nl en Buienradar alleen in jouw gekozen gebied. Al vanaf 10 euro per dag met gratis voorbeeldbanner en binnen 24 uur een gratis campagnevoorstel. Check de mogelijkheden op lokaaladverteren.nl.
1: Wij zijn DNO. Met nu voor Noord-Overijssel romstop.

Hartelijk welkom luisteraars bij een uur instrumentale gewijde muziek. Fijn dat u luistert en op onze zender hebt afgestemd. Ook deze keer hebben we weer bekende liederen voor u uitgezocht. Mijn naam is Bert Michelsen. We gaan dit uur beginnen met de organist Jaco van der Weert. Hij gaat voor ons het programma openen met een eigen koraalbewerking over Psalm 19.

Onze Heer werd geopend door de organist Jaco van der Weert en hij speelde voor ons Psalm 19. De organist Theo Griekspoor gaat verder met een orgelbespeling vanuit de Nederlandse Hervormde Kerk in Hasselt. Theo Griekspoor gaat voor ons het Rudolf Knol orgel bespelen van en van zijn hand hoort u Loof de Koning, heel mijn wezen.

Jorgenis Theo Griekspoor speelde voor ons Loof de Koning Heel Mijn Wezen. We gaan verder met meerdere instrumenten en voor u wordt uitgevoerd het lied Vol van uw licht.

U hoorde het lied Vol van uw licht en ja, dat was goed. En dat werd uitgevoerd door Dub Vries Orgel, Henry Wester en Marimba, Henk-Jan Drost en Stefan Koppelaar trompet, Ilse van der Steen viool en Marco den Toom synthesizer. Het Kwelhorst-orgel van de Sint-Nicolaaskerk in Elburg zal bespeeld worden door de organist Henk van der Maten. Henk van der Maten speelt voor ons Leid mij, Heer, o machtig heiland.

Leid mij, Heer, o machtig heiland, dat werd uitgevoerd door de organist Henk van der Maten. Het hintsorgel van de Martinikerk in Bolsward zal door de organist Kees de Bruin worden bespeeld. Kees de Bruin speelt een eigen bewerking over Heer, uw licht en uw liefde schijnen.

De organist Kees de Bruin speelde een eigen bewerking over Heer, uw licht en uw liefde schijnen. We gaan verder met Leon Koppelman panfluit en Roelof Mulder orgel. En samen gaan ze voor ons uitvoeren Psalm 122.

Psalm 122 werd uitgevoerd door Roelof Mulder Orgel en Leon Koppelman Panfluit. De organist Gerwin van der Plaats gaat voor ons het koor Rijl Orgel bespelen van de Bovenkerk in Kampen. En Gerwin van der Plaats speelt een eigen bewerking over Ik zag een nieuwe hemel zich verheffen.

Ik zag een nieuwe hemel zich verheffen dat werd uitgevoerd door de organist Gerwin van der Plaats. Het Betsorgel van de Evangelisch-Lutse Kerk in Den Haag zal door de organist Wim Magree bespeeld worden. Wim Magree speelt van Simon Landman het lied Voor na de preek.

0: DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8. Noord-Overijssel 106.6. En online via wijzijndno.nl. 11 uur.
1: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. De politie heeft 38 mensen aangehouden bij een demonstratie van Extinction Rebellion in Den Haag. Een deel van de actievoerders blokkeerde opnieuw de A12. De demonstratie was niet aangemeld. De burgemeester gaf opdracht de blokkade te beëindigen, waarna de politie de actievoerders begon aan te houden. Volgens de eerste exit poll in Zweden staat de centrumlinkse oppositie op winst. Het linkse blok krijgt 51,3% tegenover 46,8% voor het rechtse blok. De sociaaldemocraten van oud-premier Magdalena Andersson zijn met 28,4% de grootste partij. De radicaal-rechtse Zweden Democraten komen uit op 17,2%. In de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt lijkt een regering van de rechtsradicale AfD mogelijk. De partij gaat praten met de populistische BSW. Samen hebben ze een meerderheid. Dat leidt tot zorgen bij onder meer de kerken. Die vrezen voor bezuinigen en kritiek op hun standpunten over vluchtelingen, klimaat en LHBTI-acceptatie. Een 45-jarige vrouw zonder vaste woon- of verblijfplaats is opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij een poging tot huurmoord. De opdracht zou via het darkweb zijn gegeven voor een Rotterdamse ondernemer. Er zou $1400 in bitcoins zijn betaald. De moord ging echter niet door omdat het om een oplichtingssite bleek te gaan. En tot zover het nieuws. Vanavond is het in het zuiden bewolkt met af en toe motregen. De komende nacht ontstaat vooral landinwaarts dichte mist. Morgen lost hij geleidelijk op en wisselen zon en wolken elkaar af. Het wordt dan ongeveer 22 graden.

0: A7 bij de Afsluitdijk richting Noord-Holland bij Den Oever. En op de A12 Arnhem-Duitse grens 10 minuten vertraging bij de Duitse grens. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Let's do it.

0: is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8, Noord-Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 1 uur.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. De jemenitische Houthis zeggen dat Saoedi-Arabië in 24 uur tijd meer dan 50 aanvallen op hun posities heeft uitgevoerd. Vandaag zijn de 4 slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland teruggekeerd naar Nederland. Dat zijn er minder dan verwacht. In totaal zijn nu 17 getroffenen teruggebracht naar Nederland. De politie zoekt de bestuurder die zondagavond in Haarlem een kind heeft aangereden en daarna is doorgereden. Het kind is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft 38 mensen aangehouden bij een demonstratie van Extinction Rebellion in Den Haag. En tot zover het nieuws. In de nacht is er in het zuidoosten nog wat motregen mogelijk en ontstaat vooral landinwaarts plaatselijk dichte mist. Morgen lost de mist geleidelijk op en wisselen wolken en zon elkaar af. In het zuiden kan nog wat motregen vallen. Het wordt morgen zo'n 22 graden.
2: Helene de Geest van de ANWB. Er staat een hele korte file op de A2 Maastricht-Eindhoven. Tussen knooppunt Leenderheide en knooppunt Batendorp is de vertraging 5 minuten. Verder ook 5 minuten oponthoud op de A7 bij de Afsluitdijk richting Noord-Holland bij Den Oever. En op de A12 Arnhem-Duitse grens 10 minuten vertraging bij de Duitse grens.